0: De klok is 4 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und doch ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor in ieder ene die door horen deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt en wanneer God door je dieren bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je gehoorzaam zijn.

Ik zie u alle dankbaar voor te horen en mag u ook alle van jou begrijpen en de haren zien dieren noemen. Dat is de haren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilde Friesen, en op brood van ons leven van deel is het lokaal 16, 26, wat het zegt. En bovenaan is tussen ons en jund een diepe afgrond, zodat het aanmeldig is voor die van hier doorheen te komen en ook voor die van dort her te komen. En de laatste paar deel hebben we gezien dat een haal zennen meint en een aanheilige steed van weideel en kwol zijn. Van deel wel van de waarheid denken dat de paradies een steed van bestendige vrijheid is. Lazarus houdt hier op eerd zo'n arme jammerlijk het leven. Dat neemt alle kracht voor de houdt zich naar den rijke man zijn schafat slapen, zodat hij de kruimels van zijn dash eten kon, bloos te mom leven blijven. De hoing weer nam door de gezelschap en legde nam zijn schweren rein. Aber dan wordt hem van de engel en Abraham zijn schout gedreigd. Zo'n onderscheid van zijn leven verheer. Nu weer zijn jammerlijk het leven hier beëerd te eng gekomen. Nu weer dan nicht meer tronen, treurigheden en hielen. Dort weer nu alle Eva. Also, wanneer fangt dat gezegende leven dan aan? Na, wie kan het zijn, dat het voets aanfangt? Jezus zegt, wo ik zie, daar worden mijn deine ook zijn. En op een ander steed zegt hij, wo ik jund ook door gaan nemen, dat die door zijn, wo ik zie. En nog verder zegt hij, Vader, ik wil dat die mij gegeven hast, ook door zijn, wo ik zie, en dat ze mijn heiligheid zijn, die du mij gegeven hast. Als de steine am troffen, ziet Stephanus de zine verkleier. Kijkt, ik zei den Himmel op, en den Menschen sehen, wie Gott te rechte Hand stonen. Op andere steht er sagte, dat Jesus satten deed. Hier sagte, dat Stephanus Jesus stonen sah. Jesus wie abgestonen, sin trüher sei, en den Moment no sich te nemen, wo he dolfall en rot ferm storven raubt, Herr Jesus, nimm meinen Geist ab. In Paulus Schrift, ik heb Lust, Aufschied te nehmen en wie Christus te sein. Also sei wie dat het gesehende Leben fuß num storven anfangt. Wann ons Körper nicht mehr leben deed, dann is onze Seil urenblecklich en Christus sine gesehende jen wird. Dis gesehende Taustand wird bloß immer beter worden. So viel beter wie den Genedia Gott seine Genot betrachten können, und so viel beter wie Jesus kennen lernen, so viel herrlicher wird unsere Erfahrung sein. Am deinen wird so eine Freude sein. Wo viel Freude wird du nicht sein, wann wie die wie kennen, und all gestorben sind, war er seinen. Dort wird auch eine große Freude sein, wann du wirst sein können. Hier sehe ich her, und all die Kinge, die du mir anvertraut hast. De herrliche Toestand, wo de Herr ons nengenomen haft, wordt bloos immer beter worden. Du hast keine Gelegenheit, dat irgendwer ons uit diesen herrliche Toestand rutnemen kan, oder dat wir mit einmal in de Hall nenrutschen können. Wir danken Gott, dat du ein diepe Aufgrund is. Gott seine Genot bewort ons en jeft ons ein Aufgaut, wat im Himmel für ons bestellt is. Aber dat ganz Scheinste, wat zennen Jezus zijnen. Wo herrlich wat dort ober zijn. Haar, ik kan me dat niet meer verstellen. Wat van een vrede dort wordt.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

nu de elfte en twaalfde vaders. Zo zeig de Heer God, vir Edom sine drie evertredinge, en vir Feia, waar ek net terugdreie, dan hy as sien broeder hinger aan, gejaagd met het schweet, en haf geen metlietje hout, en weer bloos egel oierlig, en hy hield sien oier vir Emma. Waar ek wo in vier aanstekke jegen Timon, en dort wordt de Pauluste en Basra verbrennen. De stad Timon is eindelijk de steinene stad Petra. En alles in de stad dat brennen wordt verbrand. De Basra Pauluste zijn gans verschwongen. Anders gezegd, deze profetie jegen Basra wordt boekstavelijk erveld. En dat weer wegen er raag even de jes. Ze weer een neders. Ewe er broeder Israel. En nu komen we nu naar een nation, en dat is de nation Ammon. En dat weer de Ammonieten er hoofdstad. Dat is interessant, over dat je recht, je het meest zo als een kolle in dat land. Dat vangt aan met Syrië, ging even naar Fenicië, rauf naar Philister, dan even naar Edom en Zide, en nu naar Ammon. Also is hier dan dat je recht tegen de Ammonieten, en wat is de oorzaak voor God zijn je recht tegen de Ammonieten? Nou, de oorzaak wie wegen een schraadlijk het verbreken. En wie worden dat zijn? 13. Vers. Zo zegt de Heer God, voor de Ammon zins er drie overtredingen en voor Feia, waar ik niet terugdraai, dan de haar de Gilead vroes, die met kind weeren opgeschlatst, zodat zij er een grenzen verjreteren kunnen. Schrijdelijk. Nu, de Ammonieten woonden aan de oostende zijde van de Jordan Rifa, en die hadden zich verenigd met de Assyrianen, en triede jegen de 2,5 Israël stammen, die daar woonden in dat Gilead land, ook aan de oostende zijde van de Jordan Rifa. En zij deden dat, zodat zij er een grenzen kunnen weer uitschuiven, meer land te hebben, heet dat, in de 14e en 15e vers. Ober ik wou een vier aanstekken, jegen de wand en rabbe, en dort wordt den Erepolis te verbrennen, met een tricht en den tricht met een storm, en den dag van den windtriesel, en er tjenig wordt weggenomen worden aan gevangenschaft, hij met zijn verste toop, zegt de Heer God. Nu dit is dan dat je recht tegen de Ammonieten. En wie is zo, wie zullen teruggaan en forschen dat no, woer dat beschreven is, zoals dat werkelijk passiert. En dat is beschreven in tweede tenige dat achte kapitel, 12e en 13e vers. En dit is zoals dat daar beschreven is. De profeet Elisa reed met dem Hazael en prophezeit te hem wat hij doen wordt. Hij weer nog niet de tjenig, en schijnt wist ook niet, dat hij bood wat de tjenig zijn, over de Syriana. Dit is wat dat daar zegt. En Hazael zei, dat heet to Elisa, waarom dat mijn Heer hielen? En hij, dat heet Elisa, antwoord, wils ik weet dat bezit dat du donen was to de Israelite. Du was den ere fastingen verbrennen met vier, en du wasch er junge mannen met dat schweet doodmaken, en wasch den er tjinge jegen de steine verschmateren, en de vroes die met tjent zijn, wasch du opschlartse. En Hazael zeid, oba wat, is den deine een hond, dat de zo'n besondere ding doen wordt? En Elisa antwoord, de Heer God heeft mij gewezen, dat du de tjenig wasch zijn over Syria. Nu, of des Hazael een hond wie of niet, hij deed gans krijg to Israël wat Elisa gezegd had dat hij doen wordt, wat hij zei dat bloos een hond doen wordt. Hij wordt to de Israëlieten doen, wat schraadlijk weer. Hij wordt de tjenge jegen de steine versmateren, jo. En de vroes die een kind en mutter lief hadden, wordt hij opschlartsen. Mens niet te leven. Einem is het meest niet duidelijk, wo mensen kunnen zo feemäßig zijn, eine tom andere. Ober dat jeft ons een beet een inzicht, en wat passiert, wann mensen zich dem dievel overgeven.
Die Zoten is sicherlich kein Freund an Menschheit. Dat leiste wurde hij den alle vernichten met een knal. Gott sei Dank, dat hij nicht mehr doen kan, als wat de Herr am Friet heeft te doen. En jo, Gott brugt zond am Menschen te rechten voor Gottlosigkeit. En jo, dat wir de Ammonite. Er verbreken, verwoont Gott an rechten worden. Dit brengt ons dan bij dat tweede Kapitel. Ik wil hier bloß een beetje als de aanleiding brengen tot dat tweede Kapitel. Dat nächste Mal wo wir sehen, wo de Herr gegen de Moabiter rede deed, en wo hij den rechte wordt. Dat is in de eerste drie fase. En dan wordt hij zich naar de Israëlieten dreien. En dat is krijgt dat gegen deel van de orten wies dat de andere profeten loten brokken worden. Die doen het God zijn recht op Israël eerst erwähnen, en dan de andere nationen, die ram Israël vieren, eigen recht. Amos deed de andere nationen, die ram Israël woonden, eerst verbrengen, en dan wordt hij naar Israël komen, en dat je recht tegen Israël wordt veel gerater zijn als voor de andere nationen, wies verrecht brengt immer verantwoordelijkheid met zich. En je meer verrecht er is, je meer verantwoordelijkheid is er. Je meer licht in menschheid, je geraten de verantwoordelijkheid tot God. Meer zo dat wij mensen in deze tijd hebben veel meer verantwoordelijkheid als mensen veel jaren terug hadden. Wist wij hebben zoveel meer gelegenheid God zijn woord te horen en lezen. Dat is niet bloos dat er meer Bibelen te hebben zijn. Maar God zijn woord is ook te hebben, zodat wij daar nog hartje tjenen, zogar thuis en huis, wanneer wij zo'n arbeid doen, die niet in Nijbrug beobacht worden. Oder wann wir bloß zetten und an sein Bett utreven. Da sind nu noch viel Städte in der Welt, wo die Menschen nicht Gott sein Wort haben. Sogar ab Städte, wo da keine Wissenschaft ist von Gott oder Jesus Christus. Jo, wir haben mehr Verantwortlichkeit als Söhne haben. Und da sind auch Länder, wo die Regierung alles tät, was möglich, Gott sein Wort aus dem Land bitte zu holen. Wie doen er vaak in andere nationen kritiseren, voor hoe zij met andere mensen omgaan. Ober wie zullen leven en ons zelfs te nemen checken, om zien wat wij met God zijn woord doen. Zend hem al wie dat zo rief en handhaar. Ik zie zeer dankbaar voor God zijn woord, en ik wil dat ook hoog en acht houden, en wil jeder dag ook tijd nemen God zijn woord te lezen en studeren met een diepet janker, dat de Heilige Geest mij dat mag klaarmaken. En ik wil ook doen wat ik kan, zolang als de Heer mij adem geeft, God zijn woord met andere met te delen. Ik doe, mijn vriend, wat is du met God zijn woord. Ik wil hier nu nog een beetje toelaaien van God zijn je recht, besonders voor God zijn je recht even als Christen. Daar zijn Christen nu die zeiden, en zo gaan andere leren, dat God ons Christen niemals rechter wordt. Dat is zo dat wanneer wij Jezus aangenomen hebben als Heiland, dat hij ons niet met dat gerecht van eeuwig verdomnis rechter wordt. Johannes zegt klaar dat wij van dood tot leven gekomen zijn, en dat is wunderschön. Over de Heilige Geest maakt dat zeer klaar, dicht de Apostel Paulus, dat daar een gerecht wordt zijn voor ons Christen. Wanneer ik dat recht verstaan, ik leef ik daar, dan wordt dat voorts naar de Entrekking komen. Paulus redt daarvan en zegt dat wij worden voor de Heer Jezus zijn rechter stoel stonen en onze werken worden door met vier uitgeproefd worden. Wij boeien nu in dit leven op de grond Jezus Christus en Paulus zegt, wij boeien met geld, zilver, dieren stenen oder met hout, hei en stapel. Wann onze werken worden blijven, wanneer dat vier dat uitproeven wordt, zoals vier galten zelf niet vernichten kan, dan worden we loontje. Dat kunnen sogar kronen innemen. Hij zegt dan ook dat wanneer die werken verbrennen worden, dan worden we schuldelieden, over wie zelfs worden geraad zijn. Ober zo als derken vier. Wat is dan de onderscheid? Nou, de onderscheid is of wat wij in deze wereld als Christen doen, voor de Heer Jezus zijn eer en heerlijkheid gedaan wordt, of voor onze eigen eer.
Wat voor dem Herr Jesus seine Ehe gedone Wort, wat beloond worden. Also is het nicht nodig dat wie Christen dort erfahren moeten dat onze Worte abbrennen worden. Wie kennen, voor dem Herr Jesus done wat wie done. Wann wir uns dem Herr jeden Tag angeben, dann kann ein Wort die Heilige Geist Gott sein Wort in uns vor dich bringen. Und dann kann du allein sein. Oh, mein Freund, das ist, was ich für dich wünsche und was ich für dich bete. Aber das ist bloß möglich, wenn wir Jesus angenommen haben aus Heiland. Ich war Lothar nach Tritt kommen, nur das war da. Aber für nun, wenn du dort noch nicht getan hast, dort hat Jesus angenommen aus Heiland, dann musst du da anfangen. Du zu dem Herr anerkennen, dass du ein Sünder bist. Und nimm dort zu Worte, dass Jesus auf dem Kreuz für dich starb. Dann sei zu dem Herr Jesus, dass du am annehmen darfst aus dein Heiland. Dann bist du wiedergeboren und Gott hat deine Sinn weggenommen. Du bist dann Gott sein Kind und hast dort ewig Leben. Wo weit wie dort? Willst dort es, was Gott sagt und versprochen hat, und mein Freund Gott kann nicht liegen. Ich werde das nächste Mal zurückkommen, nur das zweite Kapitel, in dem Amos in Prophetei. Aber dann Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock has struck.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsche Vazat.

Ik zie u alle dankbaar voor te horen en mag u ook alle van jou begrijpen en de haren zien dieren noemen. Dat is de haren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

Tjeske die dofer, dat u ons van deur waarde de jelene tjefst even de loftwalen met die en met vele van die kingen en verschiedenste länder gemeenschap hebben te derven. Wie beden dat u ons deze halve stund nu ook waarde alle taub richtig zijn mocht. En wanneer onze vrienden touwheren nu ihre radios angeschaald hebben, om dien woord te heren, dan beden wie ook dat hij door u dat kriegen worden, wat in kracht nu kraft, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truhe en gehoorzame te deinen. En wie danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen wie dit van die erbeden. Amen.

Onze programma zijn alle opgezette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de passen je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 259. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu het programma nummer 259. We hopen dat je ook dit van deze programma deze boodschappen leider wat het hem zeggen geweest is. En nu verabschieden we ons waar van je. Wanneer God het zowel, dan hier je een wiedere programma deze de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wanneer je ergens vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zending of de ergens een andere van onze zendingen hebben, schrijf ons. Vele van jullie schrijven ons pinklich in Merkans Mout, deze dinsdag terug wieder te maken. Je hebt ons ook weitergelaten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jünd, wird jens am eine Weg war da hier.